0: Ontdek de Marimero Concept Store op de Bredabaan 289B in Brasschaat. Marimero staat voor Belgische mode, vrouwelijke silhouetten voor alle kleedmomenten. Kom langs, laat je persoonlijk adviseren en ontvang tijdens de openingsmaand bij elke aankoop een bruisende attentie van Marimero.
1: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 6 uur.
2: Goedemorgen. Club Brugge heeft gestunt in de Champions League voetbal. Het won van Inter Milaan met 3-4. Nicolo Tresoldi scoorde 3 keer voor club. Kapitein Hans van Aken is trots.
3: Gedurfd om hier te komen voetballen, om open te spelen, om druk te zetten, of toch proberen te zetten. We hebben nog een bal op de lat, nog een bal op de paal. Dus er waren nog wel mogelijkheden, maar zij hebben die ook gehad. Ik denk dat het echt een heel, heel open wedstrijd was. En uiteindelijk hebben we dat wel goed overleefd, goed uitgespeeld. En mogen we gewoon heel trots zijn op deze overwinning.
2: Volgende week speelt Club Brugge thuis tegen Lens uit Frankrijk. En een domper dan weer voor de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen. Zij zijn uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de WK-playoffs van Polen na strafschoppen. Ze hadden nochtans de heenwedstrijd gewonnen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. In Moskou in Rusland is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen. Dat meldt het Russische staatspersagentschap. Volgens Rusland hebben Belgische politieke en militaire leiders anti-Russische uitspraken gedaan. Ze verwijzen dan onder meer naar uitspraken over Russische militaire dreiging of sabotage. Rusland waarschuwt ook voor verdere spanningen. Ons land heeft nog niet op het nieuws gereageerd. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.
4: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
5: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Bij Keurslager De Mulder in Brasschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Burgemeester van Doesburg laat nachtclub Mambo in de Van Stralenstraat in Antwerpen voor 3 maanden sluiten, tot 11 januari volgend jaar. Het voorbije anderhalf jaar registreerde de politie daar 12 incidenten in of bij de club. Daarbij waren vechtpartijen en geweldfeiten met messen en flessen. Aanleiding voor de sluiting is onder meer een steekpartij vorige maand waarbij een bezoeker in de buik werd geraakt. In de Braamblokken aan de Alois de Laatstraat op het Kiel in Antwerpen controleren sociale huisvestingsmaatschappij, woonhaven en de politie samen leegstaande appartementen op krakers. Buurtbewoners klagen daarover ingetrapte deuren en achtergelaten drugspuiten. Woonhaven wil de panden afsluiten, maar krakers kunnen alleen met een vonnis van de vrederechter verplicht worden om te vertrekken. Vorige week zijn in een gekraakt appartement 4 mensen bestuurlijk opgepakt. In de Markgravenlei en de Jan van Rijswijklaan in Antwerpen worden tot en met vrijdag 16 oktober nieuwe netwerkkabels gelegd. De werken vinden plaats tussen 7 uur 's ochtends en 5 uur 's avonds. Auto's en fietsers kunnen passeren, maar moeten rekening houden met een versmalde rijstrook. Bushalte Markgravenlei wordt tijdens de tweede fase van de werken niet bediend. Nog een tip voor bewegelijke benen. De Antwerpse scheldekaaien blijken in hun huidige vorm een verrassende wandelroute te bieden van het Noorderterras tot Nieuw-Zuid. In Gazet van Antwerpen testte een journaliste de tocht en die zag hoe het uitzicht onderweg voortdurend verandert. Het vernieuwe Noorderterras oogt intussen verzorgd, terwijl aan het Zuiderterras nog werk is. De heraanleg van de ruim 7 kilometer lange kaaien is zoals u weet nog volop aan de gang. Het geheel moet tegen 2030 afgewerkt zijn.
0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
3: Voor de koffiekoeken van Manus maak ik met plezier een ommetje.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
1: Terug naar de muziek. Met minimaal 25.

0: Ontdek de Marimero Concept Store op de Bredabaan 289B in Brasschaat. Marimero staat voor Belgische mode, vrouwelijke silhouetten voor alle kleedmomenten. Kom langs, laat je persoonlijk adviseren en ontvang tijdens de openingsmaand bij elke aankoop een bruisende attentie van Marimero.
1: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
2: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 7 uur.
3: Goedemorgen. Een Russisch oorlogsschip ligt al maanden voor onze kust. Dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Het gaat om een zwaar bewapend fregat van bijna 130 meter lang... met plaats voor 210 Russische militairen. Journalist Rob van Erk...
4: Het ligt daar voornamelijk om ons af te schrikken. Begin dit jaar heeft ons land een olietanker van de schaduwvloot geënterd. Dat doet de Russen pijn en dus hebben ze beslist om een schip naar hier te sturen om te patrouilleren in de Noordzee, schietoefeningen te houden, om te tonen, jullie kunnen best niets meer proberen tegen schepen van die schaduwvloot.
3: Het Belgische leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. Dat zijn Russische tankers die onder een valse vlag varen om zo de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. In Moskou is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen. Dat meldt het Russische staatspersagentschap. Volgens Rusland hebben Belgische politieke en militaire leiders anti-Russische uitspraken gedaan. Ze verwijzen dan onder meer naar uitspraken over Russische militaire dreiging of sabotage. Rusland waarschuwt ook voor verdere spanningen. Ons land heeft nog niet op het nieuws gereageerd. In het stadhuis van Brussel ligt een rouwregister voor de agent van 41 die gisteren overleed tijdens een interventie. Hij werd doodgeschoten in Jette nadat hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond ook een minuut stilte gehouden om hem te herdenken. Volgens de Franstalige zender RTL houdt zijn familie vandaag al een uitvaart in intieme kring. Paus Leo leidt aan longkanker, dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus had een knobbeltje in zijn rechterlong. Hij is daar gisteren aan geopereerd en het bleek dus kwaadaardig. De tumor en een deel van zijn rechterlong zijn daarbij verwijderd. Europa wil duidelijkere regels rond slimme brillen, zoals die van Meta. Dat heeft de Europese privacywaakhond gezegd. Nu is het vaak niet duidelijk wanneer die brillen foto's of filmpjes maken en kan er dus misbruik van gemaakt worden. In ons land werd de Meta-bril door sommige verkopers alvast uit de rekken gehaald. In sommige andere landen zijn ze zelfs verboden op drukke plaatsen. En sport, Club Brugge heeft gestunt in de Champions League voetbal. Het won van Inter Milaan met 3-4. Nicolò Tresoldi scoorde 3 keer voor club. Kapitein Hans van Aken is trots.
5: Gedurfd om hier te komen voetballen, om open te spelen, om druk te zetten. We hebben nog een bal op de lat, nog een bal op de paal. Er waren nog wel mogelijkheden, maar zij hebben die ook gehad. Ik denk dat het echt een heel, heel open wedstrijd was. Goed overleefd, goed uitgespeeld. We mogen gewoon heel trots zijn op deze overwinning.
3: Volgende week speelt Club Brugge thuis tegen Lens. Een domper dan weer voor de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen. Zij zijn uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de WK-playoffs van Polen na strafschoppen. Ze hadden nochtans de heenwedstrijd gewonnen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.
2: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: zoek naar culinaire inspiratie voor vanavond? Bij Keurslager De Mulder helpen we je graag op weg. Ontdek meer dan 100 heerlijke recepten op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: In Costa Rica in Midden-Amerika is ruim 52 kilo cocaïne onderschept in een fruitcontainer die Antwerpen als bestemming had. De drugs zaten verstopt tussen houten transportpallets in de exporthaven van Moín. De vangst maakt deel uit van een grotere antidrugactie waarbij de autoriteiten in Costa Rica al zowat 23 ton cocaïne in beslag hebben genomen. Bij een botsing tussen een tram en een auto op de Noorderlaan in Antwerpen is gisterenmiddag een vrouw van 49 gewond geraakt. Zij bestuurde de personenwagen die betrokken was bij het ongeval. De vrouw verkeert niet in levensgevaar. Hoe de aanrijding kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar Rudolf Huyke uit Schoten, een man van 60 die sinds maandag vermist is. Hij vertrok ergens tussen 10:15 en 5:30 uit zijn woning in de Taxanderlei. Huyke is slank gebouwd, 1,82 meter lang en verplaatst zich wellicht met een zwarte Grenville-fiets. Wie informatie heeft over de man of hem nog heeft gezien, kan bellen naar het gratis nummer 0800 30 300. De Antwerp Marathon zorgt nu zondag 18 oktober voor de nodige verkeershinder in en rond het stadscentrum. Het parcours van de volle 42 kilometer is van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds afgesloten voor auto's en fietsers. Start en finish liggen op het eilandje. Bezoekers komen maar beter met de fiets of het openbaar vervoer. Ook verschillende tram- en buslijnen ondervinden hinder. Wie toch met de auto komt zondag, parkeert best op een park and ride en reist dan verder met tram of fiets.
3: Je dak ontmossen, snel en professioneel? Voor A. Michielsen en Zonen is niks te veel. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Weet je waarom zoveel mensen voor Comfort Home kiezen? Omdat we respect tonen voor klant en huishoudhulp. Dankzij betere loonvoorwaarden en extra ondersteuning blijven onze hulpen gemotiveerd. En zo bouwen wij aan samenwerkingen die jaren meegaan. Comfort Home. Vraag vandaag nog je hulp aan via comforthome.be.
1: Nou, gezellig dat jullie er opnieuw waren. En dat is weer een hartstikke mooi bedrag. Momentje, ik neem vast de documenten.
2: Nou, hartstikke. Heb je dat gehoord, Louis? Denk dat dat een Hollander is. Tel uw geld nog eens.
1: Kijk, het document is ondertekend. Waarvoor dank, lieve vrienden.
2: Dat is gerig gedaan, Robert. Nou, bedankt.
3: En doei.
2: Een Hollander begot. Maar wel een sympatheken, hè? Maar tel toch uw geld nog, Maurice Louis.
4: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
5: Ontdek de Marimero Concept Store op de Bredabaan 289B in Brasschaat. Marimero staat voor Belgische mode, vrouwelijke silhouetten voor alle kleedmomenten. Kom langs, laat je persoonlijk adviseren en ontvang tijdens de openingsmaand bij elke aankoop een bruisende attentie van Marimero.
6: Een mooie tuin begint met een goed plan en een partner die je kan vertrouwen. Bij Green Quality begeleiden we je, van ontwerp tot aanleg of onderhoud. Met ervaring, vakmanschap en oog voor detail creëren we buitenruimtes waar je jarenlang van geniet. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
7: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
8: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 8 uur.
9: Goedemorgen. Een Russisch oorlogsschip patrouilleert al maanden voor onze kust. Dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Het gaat om een zwaar bewapend fregat van bijna 130 meter lang, met plaats voor 210 Russische militairen. Journalist Rob van Erk.
10: Het ligt daar voornamelijk om ons af te schrikken. Begin dit jaar heeft ons land een olietanker van de schaduwvloot geënterd. Dat doet de Russen pijn en dus hebben ze beslist om een schip naar hier te sturen om te patrouilleren in de Noordzee, schietoefeningen te houden, om te tonen, jullie kunnen best niets meer proberen tegen schepen van die schaduwvloot.
9: Het Belgische leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. Dat zijn Russische tankers die onder een valse vlag varen om zo de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. De helft van al onze nieuwe dokters en tandartsen haalde zijn diploma in het buitenland, bijvoorbeeld in Roemenië of Nederland. Bij dokters gaat het om meer dan 1 op de 5, bij tandartsen al om meer dan de helft. Dat heeft N-VA-kamerlid Frida Gijbels opgevraagd en zij vindt dat verontrustend.
11: Zeker in Vlaanderen proberen wij de kwaliteit van de opleiding goed te bewaken door ook maar een beperkt aantal studenten toe te laten. Wat je dan ziet is dat die beperking er eigenlijk helemaal niet is voor wie met een buitenlands diploma naar hier komt. Zij kunnen altijd een RISIF-nummer krijgen, waardoor je toch vragen kan stellen van, nou ja, is dat dan onder dezelfde kwaliteitsvoorwaarden?
9: Ze pleit voor een extra examen om onze zorg beter te leren kennen. In het stadhuis van Brussel ligt een rouwregister voor de agent van 41 die gisteren overleed tijdens een interventie. Hij werd doodgeschoten in Jette nadat hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond ook een minuut stilte gehouden om hem te herdenken. Volgens de Franstalige zender RTL houdt zijn familie vandaag al een uitvaart in intieme kring. Paus Leo leidt aan longkanker, dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus had een knobbeltje in zijn rechterlong. Hij is daar gisteren aan geopereerd en het bleek dus kwaadaardig. De tumor en een deel van zijn rechterlong zijn verwijderd. En Sport Club Brugge heeft gestund in de Champions League voetbal. Het won van Inter Milaan met 3-4. Nicolo Tresoldi scoorde 3 keer voor club. Trainer Ivan Leko is erg trots op zijn ploeg.
12: I'm happy. I'm very happy because it's not easy to come here and put pressing. They had a lot of chances. Also, we had a lot. When you are brave, when you go for it, you create luck. We had luck. I'm proud of my boys. I'm very proud of the club of the Belgian football because this is big.
9: Volgende week speelt Club Brugge thuis tegen Lens. En de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen, zijn dan weer uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren van Polen na strafschoppen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.
3: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat, aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
8: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Buiten wat frisser, keurslager De Mulder maakt het weer lekker gezellig binnen. Een dampend stoofpotje, een smaakvolle ovenschotel of een heerlijk huisbereide maaltijd. Bij keurslager De Mulder vind je alles voor echt comfortfood. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: De OCMW's in Antwerpen en Mortsel krijgen steeds meer aanvragen voor een leefloon. In Antwerpen klopten 2400 mensen extra aan. In Mortsel kwamen er 90 leefloners bij. Bijna 50% meer dan een jaar geleden is dat. De toestroom hangt samen met de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Een beslissing van de federale regering. De sociale centra zeggen dat ze daardoor hun werkdruk zien toenemen. De grote herinrichting van de Carrefour-site aan de Bredabaan en Horstebaan in Schoten gaat voorlopig niet door. Eigenaar Edefco wijst op de moeilijke economische situatie en op het negatieve advies van de gemeente. Onder meer door bekommernissen over verkeersdrukte en de boszone. De gebouwen blijven staan, al komen er mogelijk wel kleinere opknapwerken. De komst van een Burger King-restaurant is nog niet uitgesloten. De gesprekken daarover lopen nog. Het natuurherstelproject in het Rommersven in Brecht heeft de Baella Tourprijs voor Leefmilieu gewonnen. De 25 mede-eigenaars werken al van voor het jaar 2010 aan het herstel van het ven, met steun van regionaal landschap De Voorkempen. Ondanks de moeilijke bereikbaarheid zijn de nodige werken intussen uitgevoerd. Het ven vormt een belangrijke verbinding tussen natuurgebieden en poelen in de regio. Op vrijdag 23 oktober organiseert jeugdhuis Hopnop uit Brasschaat de Nacht van de Jeugdbeweging. Jongeren kunnen dan in uniform komen dansen in de Ruiterhal met onder meer ARN, Norel en Alles Kapot Sound System achter de draaitafels. De fuif begint om 9 uur 's avonds en eindigt om 3 uur 's nachts. Tickets voor het feest kosten je €5 en die zijn te koop via hopnop.be.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Er gaat niets boven een vers gebakken croissant van Manus bij het zondagontbijt.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
1: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
0: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist. Dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist. De Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk. Grote merken, kleine prijzen.
3: Ah, leuk hè. Zo'n volautomatische garagepoort. PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in garagepoorten en de automatisaties ervan. Van een eenvoudige kantelpoort tot volautomatische sectionale poorten. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
4: Jongen, jongen, jongen, waar heb ik die verzekeringspapieren naar weggelaten? Gelukkig hebben ze daar bij Victoria Verzekeringen een oplossing voor. Mybroker.be. Daar vinden alles digitaal terug. En voor een klapje te doen, dan bel het dan gewoon naar Leo.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria Terheide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn. Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland. Een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Braschaat en op kledingwieland.be.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 9 uur.
6: Een goedemorgen. Een kwart van al onze nieuwe dokters en tandartsen hadden zijn diploma in het buitenland, bijvoorbeeld in Roemenië of Nederland. Bij dokters gaat het om meer dan 1 op de 5, bij tandartsen al om meer dan de helft. Dat heeft N-VA-kamerlid Frida Gijbels opgevraagd en zij vindt dat verontrustend.
7: Er is een tijd geleden een artikel geweest van tandartsen of artsen die in hun eigen land geschorst waren omwille van slechte zorgkwaliteit. En dan is gebleken dat die in sommige gevallen in ons land toch aan de slag konden. Dus is het toch belangrijk om te zorgen dat we daar goed over waken van wie komt naar hier met welk soort diploma.
6: Ze pleit voor een extra examen om onze zorg beter te leren kennen. Premier Bart De Wever zit vandaag weer één op één samen met zijn vicepremiers over de federale begroting. Vorig weekend leverde het overleg niks op en moest de premier zijn State of the Union van gisteren uitstellen. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer met alle partijen samen zitten. De VRT-directie had zelf inspraak in de besparingen die ze moet doen. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. Toen ze hoorden dat de VRT zou moeten besparen, zijn ze zelf met een plan naar mediaminister Sieltje van Achter gestapt. In ruil voor die besparing zouden ze dan tot 20 miljoen euro aan reclame kunnen binnenhalen via VRT Max. Maandag was er bij de VRT nog een staking tegen de besparingen. In Oekraïne zijn vannacht zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen, dat meldt de burgemeester. In Kiev vielen 3 doden. Volgens Oekraïnse media waren de aanvallen gericht op energieinfrastructuur en een woonwijk. Er vielen ook nog 3 doden bij aanvallen in Dnipro en Zaporizhia. En sporttrainer Ivan Leko van Club Brugge is trots op zijn ploeg. Die ging in de Champions League voetbal winnen bij Inter Milaan met 3-4.
8: I'm happy. I'm very happy because it's not easy to come here and put pressing. They had a lot of chances. Also, we had a lot. When you are brave, when you go for it, you create luck. We had luck. I'm proud of my boys. I'm very proud of the club of the Belgian football because this is big.
6: Nicolò Tresoldi scoorde 3 keer voor club. En de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen, zijn dan weer uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren van Polen na strafschoppen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.
9: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimer voertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
5: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Kies bewust voor lokaal. Bij Keurslager De Mulder geloven we in de korte keten. Wij selecteren onze producten op basis van herkomst en duurzaamheid. Zo geniet je van eerlijke, verse kwaliteit van bij ons. Ontdek ons verhaal op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat.
1: Dit is Park met nu het nieuws van bij ons.
2: In Costa Rica in Midden-Amerika is ruim 52 kilo cocaïne onderschept in een fruitcontainer die Antwerpen als bestemming had. De drugs zaten verstopt tussen houten transportpallets in de exporthaven van Moín. De vangst maakt deel uit van een grotere antidrugactie waarbij de autoriteiten in Costa Rica al zowat 23 ton cocaïne in beslag hebben genomen. Manal Toumi stopt om gezondheidsredenen als gemeenteraadslid in Antwerpen en als fractieleider van PvdA. Ze zegt dat ze zowel fysiek als mentaal met enige problemen kampt en dat ze zich op haar gezondheid wil richten. Ook het politieke klimaat in de gemeenteraad heeft een rol gespeeld, zegt ze. Jos Daase neemt de leiding van de extreemlinkse fractie over. Op de sporthal van het gemeenschapsonderwijs Atheneum Berchem prijkt een nieuwe muurschildering van 9 meter hoog. Het werk is van de hand van de Servische kunstenaar Artes en toont twee acrobaten die elkaar in evenwicht houden. De graffiti beslaat 100 vierkante meter en staat op de gevel in de uitbreidingsstraat. De muurschildering is het tweede van 5 kunstwerken die gemaakt worden voor de 100ste verjaardag van VDK Bank. De Nederlander Casper van der Woude heeft de 91ste Nationale Sluitingsprijs in Puttekapelle gewonnen. Na een koers van 150 kilometer zowat was hij de snelste in de sprint tegen de Amerikaan Nicolas Milanovic. In totaal kwamen 175 renners aan de start. De wedstrijd is traditioneel de laatste wegkoers van het nationale wielerseizoen en lokte opnieuw veel liefhebbers voor de gezellige sfeer.
3: Vernieuwen van je dakgoten? A. Michielsen en Zonen plaatst zowel kleine als grote. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Ontdek de Marimero Concept Store op de Bredabaan 289B in Brasschaat. Marimero staat voor Belgische mode, vrouwelijke silhouetten voor alle kleedmomenten. Kom langs, laat je persoonlijk adviseren en ontvang tijdens de openingsmaand bij elke aankoop een bruisende attentie van Marimero.
1: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
2: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 10 uur.
3: Een goedemorgen. 4 op de 10 Vlaamse scholieren zitten vaak vermoeid in de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de KU Leuven bij kinderen van 10 jaar. Dat is 15% meer dan 10 jaar geleden. Onderzoekster Katrijn Denies.
4: Vaak wordt gewezen naar de smartphones, dat de kinderen toch wel nog lang zitten te scrollen voor ze echt in slaap vallen. Je zou kunnen denken dat het iets te maken heeft met de grote druk op gezinnen, waardoor de avondspits een stukje drukker verloopt en de kinderen later in bed liggen dan je zou hopen.
3: En die vermoeidheid heeft ook een impact op hun studieresultaten. Koning Filip ontvangt morgen Oekraïns president Zelensky in het Koninklijk Paleis. Dat heeft het paleis zelf laten weten. Het zal onder meer gaan over de oorlog in Oekraïne. Het is al de vijfde keer dat Zelensky onze koning in het paleis ontmoet. De laatste keer was in juni. Vandaag is koning Filip nog met koningin Mathilde op staatsbezoek in Kazachstan. En een medewerker van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, is opgepakt voor bedrijfsspionage. Hij zou opnameapparatuur geplaatst hebben in de vergaderzaal van de directie, om zo gevoelige informatie op te nemen over de technologie van het bedrijf. Het zou gaan om een Saoedische ingenieur. Hij is meteen ontslagen en opgepakt. Hij riskeert tot 5 jaar cel. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond de 15 graden.
2: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

stukje zever van al die andere radiozenders ook op uw lever? Dan zit je hier goed. Dit is Park. Dat is alleen gepraat als het ergens over gaat. Lucky.

0: Dit is het geluid van heerlijke stoofpotjes. Zodra de dagen korter worden, halen we bij Keurslager de Mulder de smaken van de herfst boven. We hebben alles wat je nodig hebt voor een portie gezelligheid op tafel. Laat die herfst maar komen. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Bij een botsing tussen een tram en een auto op de Noorderlaan in Antwerpen is gisterenmiddag een vrouw van 49 gewond geraakt. Zij bestuurde de personenwagen die betrokken was bij het ongeval. De vrouw verkeert niet in levensgevaar. Hoe de aanrijding kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De OCMW's in Antwerpen en Mortsel krijgen steeds meer aanvragen voor een leefloon. In Antwerpen klopten 2400 mensen extra aan. In Mortsel kwamen er 90 leefloners bij. Bijna 50% meer dan een jaar geleden is dat. De toestroom hangt samen met de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Een beslissing van de federale regering. De sociale centra zeggen dat ze daardoor hun werkdruk zien toenemen. De politie is op zoek naar Rudolf Huyken uit Schoten, een man van 60 die sinds maandag vermist is. Hij vertrok ergens tussen 10:15 en 5:30 uit zijn woning in de Taxanderlei. Huyken is slank gebouwd, 1,82 meter lang en verplaatst zich wellicht met een zwarte Grenville-fiets. Wie informatie heeft over de man of hem nog heeft gezien, kan bellen naar het gratis nummer 0800 30 300. Het natuurherstelproject in het Rommersven in Brecht heeft de Baella Tourprijs voor Leefmilieu gewonnen. De 25 mede-eigenaars werken al van voor het jaar 2010 aan het herstel van het ven, met steun van regionaal landschap De Voorkempen. Ondanks de moeilijke bereikbaarheid zijn de nodige werken intussen uitgevoerd. Het ven vormt een belangrijke verbinding tussen natuurgebieden en poelen in de regio.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Elk uur vers gebakken pistolets in het weekend, daarvoor schuif ik graag aan bij Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

Wil jij je ook aan al die zenders waar de presentators vooral zichzelf graag horen? Dan kan onze muziek je vast bekoren. Dit is Park. De radio van bij ons.

0: tuin is een plek om van te genieten, zowel thuis als op je bedrijf. Kies daarom voor Green Quality. Van ontwerp en aanleg tot professioneel onderhoud. Eén ervaren team, één aanspreekpunt, één passie voor kwaliteit. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
1: Ma, die juwelen. Gonne de Robert.
2: Maar schat, ik ken er zo moeilijk afstaan van doen.
1: Het ligt er toch maar te liggen. Doe het er iets plezant mee.
2: Wat dan?
1: De kroes, een hond, een evering begot.
2: Robert de Nixpeer, zeg
1: je. Ja, de Robert pakt zijn tijd en zegt wat je het best kunt. Bijhouden, verkopen of veranderen.
2: En dat is betrouwbaar?
1: Anders zou ik dat niet zeggen, hè, ma.
2: Allee, we gonne de Robert.
3: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
4: Ontdek de Marimero Concept Store op de Bredabaan 289B in Brasschaat. Marimero staat voor Belgische mode, vrouwelijke silhouetten voor alle kleedmomenten. Kom langs, laat je persoonlijk adviseren en ontvang tijdens de openingsmaand bij elke aankoop een bruisende attentie van Marimero.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 11 uur.
6: Goedemorgen. Bij farmareus GSK dreigen meer dan 1200 jobs te verdwijnen. Dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. GSK maakt vaccins. Het plant een herstructurering om zich meer te kunnen focussen op een veelbelovende medicatie. GSK is een van de grootste bedrijven in Wallonië, met fabrieken in Waver, Rixonsaar en Namen en met zo'n 8500 werknemers. Het gaat om de grootste ontslagronde in ons land in anderhalf jaar. 4 op de 10 Vlaamse scholieren zitten vaak vermoeid in de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de KU Leuven bij kinderen van 10 jaar. Het is 15% meer dan 10 jaar geleden. Onderzoekster Katrijn Denies.
7: Vaak wordt gewezen naar de smartphones dat de kinderen toch wel nog lang zitten te scrollen voor ze echt in slaap vallen. Je zou kunnen denken dat het iets te maken heeft met de grote druk op gezinnen, waardoor de avondspits een stukje drukker verloopt en de kinderen later in bed liggen dan je zou hopen.
6: Die vermoeidheid heeft een impact op hun studieresultaten. Het WK-baanwielrennen in China is niet goed gestart voor ons land. In de ploegenachtervolging zijn zowel de mannen als de vrouwen uitgeschakeld in de kwalificaties. En ook in de teamsprint zijn onze beide ploegen uitgeschakeld. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien en het weekend wordt wisselvallig en koel.
8: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat, aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
9: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wildpaté zonder confijt, dat zou zonde zijn. Daarom krijg je bij Keurslager de Mulder nu gratis confijt bij je wildpaté. Perfect als voorgerecht of bij een gezellige herfstplank. Das herfstig genieten. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: De grote herinrichting van de Carrefour-site aan de Bredabaan en Horstebaan in Schoten gaat voorlopig niet door. Eigenaar Redefco wijst op de moeilijke economische situatie en op het negatieve advies van de gemeente. Onder meer door bekommernissen over verkeersdrukte en de boszone. De gebouwen blijven staan, al komen er mogelijk wel kleinere opknapwerken. De komst van een Burger King-restaurant is nog niet uitgesloten. De gesprekken daarover lopen nog. Manal Toumi stopt om gezondheidsredenen als gemeenteraadslid in Antwerpen en als fractieleider van PvdA. Ze zegt dat ze zowel fysiek als mentaal met enige problemen kampt en dat ze zich op haar gezondheid wil richten. Ook het politieke klimaat in de gemeenteraad heeft een rol gespeeld, zegt ze. Jos Dazen neemt de leiding van de extreemlinkse fractie over. Op de sporthal van het gemeenschapsonderwijs Atheneum Berchem prijkt een nieuwe muurschildering van 9 meter hoog. Het werk is van de hand van de Servische kunstenaar Artes en toont twee acrobaten die elkaar in evenwicht houden. De graffiti beslaat 100 vierkante meter en staat op de gevel in de Uitbreidingstraat. De muurschildering is het tweede van 5 kunstwerken die gemaakt worden voor de 100ste verjaardag van VDK Bank. De Nederlander Casper van der Woude heeft de 91ste Nationale Sluitingsprijs in Puttekapelle gewonnen. Na een koers van 150 kilometer zowat was hij de snelste in de sprint tegen de Amerikaan Nicolas Milanovic. In totaal kwamen 175 renners aan de start. De wedstrijd is traditioneel de laatste wegkoers van het nationale wielerseizoen en lokte opnieuw veel liefhebbers voor de gezellige sfeer.
3: Een nieuw hellend dak? Dat regelt A. Michielsen en Zonen met gemak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Een huishoudhulp in huis moet gewoon goed aanvoelen. Daarom zoekt Comfort Home altijd de juiste match. Veel van onze hulpen werken al jarenlang bij hetzelfde gezin. En omdat wij goed voor hen zorgen, zorgen zij goed voor jou. Comfort Home. Ontdek het verschil op comforthome.be.
1: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
2: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 12 uur.
3: Goedemiddag. Pharmareus GSK wil 1200 werknemers ontslaan, vooral bedienden en kaderleden. Dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Het is de grootste ontslagronde in ons land in anderhalf jaar. GSK wil zich meer focussen op veelbelovende medicatie, dat zegt journaliste Louise Buquet.
4: Reden is, ze waren altijd heel sterk in het maken van vaccins. Daar willen ze nu minder van maken. Ze willen zich gaan richten op het produceren van kankerbehandelingen. En dat gaat meer gebeuren in de VS, in het Verenigd Koninkrijk en dus minder in België.
3: GSK is een van de grootste Waalse werkgevers. Er werken zo'n 8500 mensen. De politie heeft huiszoekingen gedaan bij de drie broers die zijn opgepakt na de schietpartij waarbij een agent om het leven kwam. Dat gebeurde bij een achtervolging. Volgens HLN dachten de drie verdachten dat ze benaderd werden door een lid van een rivaliserende drugsbende en wisten ze niet dat ze naar de politie schoten. Het onderzoek loopt verder. Benzinetanken wordt weer wat goedkoper. Bij benzine 95 gaat er 4 cent af. De nieuwe maximumprijs is 2,06 euro. Benzine 98 wordt 10 cent goedkoper en komt op maximaal 2,43 euro. Bijna een kwart van de Vlamingen weet niet dat klein elektro niet in de vuilbak mag, dat zegt Recupel. Het waarschuwt dat we te vaak kapot speelgoed, draadloze oortjes of kleine huishoudtoestellen fout recycleren. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt CEO Erik de Waad.
5: We vergeten een beetje de kleine toestellen die ook op elektriciteit werken of op batterij werken. Dan kan dat brandgevaar opleveren op het moment dat die gecomprimeerd worden in de perswagen bijvoorbeeld, dat die batterijen vuur vatten. En wat wij altijd zeggen is, licht het op, laat het op of werkt het op stroom, dan hoort het niet thuis in de restafval of de PMD.
3: En dan breng je het best naar een Recupel inzamelpunt of naar het recyclagepark. De VS wil in Groenland op zoek naar olie, gas en mijnbronnen. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. Hij schrijft dat er een grote verkenning zal beginnen in wat hij noemt ons nieuwe en prachtige Groenland. Trump wou Groenland eerst inlijven, maar uiteindelijk bleef het bij een veiligheidsakkoord. En sport, het WK baanwielrennen in China is niet goed gestart voor ons land. In de ploegenachtervolging zijn zowel de mannen als de vrouwen uitgeschakeld in de kwalificaties. En ook in de teamsprint zijn onze beide ploegen uitgeschakeld. En dan nog een bijzondere verjaardag, want Winnie de Pooh wordt vandaag 100 jaar. In 1926 verscheen het eerste verhaal over de vriendelijke beer die liever lui dan moe is en altijd op zoek is naar honing. Nadien werden zijn avonturen ook getoond in films en series. In totaal bracht Winnie de Pooh al meer dan 70 miljard euro op. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
6: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Braschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimer voertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Braschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
2: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: zoek naar culinaire inspiratie voor vanavond? Bij Keurslager De Mulder helpen we je graag op weg. Ontdek meer dan 100 heerlijke recepten op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: In Costa Rica in Midden-Amerika is ruim 52 kilo cocaïne onderschept in een fruitcontainer die Antwerpen als bestemming had. De drugs zaten verstopt tussen houten transportpallets in de exporthaven van Moín. De vangst maakt deel uit van een grotere antidrugactie waarbij de autoriteiten in Costa Rica al zowat 23 ton cocaïne in beslag hebben genomen. De grote herinrichting van de Carrefour-site aan de Bredabaan en Horstebaan in Schoten gaat voorlopig niet door. Eigenaar Redefco wijst op de moeilijke economische situatie en op het negatieve advies van de gemeente. Onder meer door bekommernissen over verkeersdrukte en de boszone. De gebouwen blijven staan, al komen er mogelijk wel kleinere opknapwerken. De komst van een Burger King-restaurant is nog niet uitgesloten. De gesprekken daarover lopen nog. De politie is op zoek naar Rudolf Huyke uit Schoten, een man van 60 die sinds maandag vermist is. Hij vertrok ergens tussen 15:15 en 17:30 uit zijn woning in de Taxanderlei. Huyke is slank gebouwd, 1,82 meter lang en verplaatst zich wellicht met een zwarte Grenville-fiets. Wie informatie heeft over de man of hem nog heeft gezien, kan bellen naar het gratis nummer 0800 30 300. Op vrijdag 23 oktober organiseert jeugdhuis Hopnop uit Brasschaat de Nacht van de Jeugdbeweging. Jongeren kunnen dan in uniform komen dansen in de Ruiterhal met onder meer ARN, Norel en Alles Kapot Sound System achter de draaitafels. De fuif begint om 9 uur 's avonds en eindigt om 3 uur 's nachts. Tickets voor het feest kosten je €5 en die zijn te koop via hopnop.be.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Ons zondagontbijt, dat komt altijd van bij Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus, in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
1: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 1 uur.
2: Goedemiddag. De vakbonden reageren vol ongeloof op de aangekondigde ontslagen bij farmabedrijf GSK. Het personeel hoorde vanmorgen op een bijzondere ondernemingsraad dat het bedrijf 1200 van de 8500 jobs in ons land wil schrappen door de buitenlandse concurrentie en de Amerikaanse importtaxen. De klap is harder dan verwacht, dat zegt Koen de Kinder van de Christelijke Vakbond.
3: Gezien de situatie momenteel in de chemische sector hadden we wel natuurlijk een voorgevoel. Maar we hadden absoluut niet verwacht dat het over 10% van het personeel zou gaan zijn. We zien ook dat de GSK vorig jaar nog 5,7 miljard aan dividenden heeft uitgekeerd aan haar aandeelhouders.
2: De vakbonden gaan met de directie in gesprek om nog jobs te redden. De politie heeft huiszoekingen gedaan bij de drie broers die zijn opgepakt na de schietpartij waarbij een agent om het leven kwam. Dat gebeurde bij een achtervolging. Volgens HLN dachten de drie verdachten dat ze benaderd werden door een lid van een rivaliserende drugsbende en wisten ze dus niet dat ze naar de politie schoten. Het onderzoek loopt verder. Bijna een kwart van de Vlamingen weet niet dat klein elektro niet in de vuilbak mag, dat zegt Recupel. Het waarschuwt dat we te vaak kapot speelgoed, draadloze oortjes of kleine huishoudtoestellen fout recycleren. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt CEO Erik de Waad.
4: Men vergeet een beetje de kleine toestellen die ook op elektriciteit werken of op batterij werken. Dan kan dat brandgevaar opleveren op het moment dat die gecomprimeerd worden in de perswagen bijvoorbeeld, dat die batterijen vuur vatten. En wat wij altijd zeggen is, licht het op, laat het op of werkt het op stroom, dan hoort het niet thuis in de restafval of de PMD.
2: Dan breng je het best naar een Recupel inzamelpunt of naar het recyclagepark. De VS wil in Groenland op zoek naar olie, gas en mijnbronnen. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. Hij schrijft dat er een grote verkenning zal beginnen in wat hij noemt ons nieuwe en prachtige Groenland. Trump wou Groenland eerst inlijven, maar uiteindelijk bleef het bij een veiligheidsakkoord. In Riyadh, de hoofdstad van Saudi-Arabië, zijn opnieuw explosies gehoord. Het gaat mogelijk om nieuwe raketaanvallen van Houthi-rebellen. Die vielen de voorbije dagen al vaker doelen aan in Riyadh. Daarbij vielen al zeker 12 doden. En wielrennen, Sandrine Tas heeft de eerste rit gewonnen in de Eneco Tour en pakt ook de leiderstrui. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Charlotte Kohl. Tas neemt de leiderstrui over van de Nederlandse Lieke Nooye, die gisteren de proloog won. Het is het eerste jaar als profwielrenster voor Sandrine Tas, daarvoor schaatste ze. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
1: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer. Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Keurslager De Mulder in Braschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Bij een botsing tussen een tram en een auto op de Noorderlaan in Antwerpen is gisterenmiddag een vrouw van 49 gewond geraakt. Zij bestuurde de personenwagen die betrokken was bij het ongeval. De vrouw verkeert niet in levensgevaar. Hoe de aanrijding kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De OCMW's in Antwerpen en Mortsel krijgen steeds meer aanvragen voor een leefloon. In Antwerpen klopten 2400 mensen extra aan. In Mortsel kwamen er 90 leefloonders bij. Bijna 50% meer dan een jaar geleden is dat. De toestroom hangt samen met de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Een beslissing van de federale regering. De sociale centra zeggen dat ze daardoor hun werkdruk zien toenemen. Manal Toumi stopt om gezondheidsredenen als gemeenteraadslid in Antwerpen en als fractieleider van PvdA. Ze zegt dat ze zowel fysiek als mentaal met enige problemen kampt en dat ze zich op haar gezondheid wil richten. Ook het politieke klimaat in de gemeenteraad heeft een rol gespeeld, zegt ze. Jos Daase neemt de leiding van de extreemlinkse fractie over. Het natuurherstelproject in het Rommersven in Brecht heeft de Baella Tourprijs voor Leefmilieu gewonnen. De 25 mede-eigenaars werken al van voor het jaar 2010 aan het herstel van het ven, met steun van regionaal landschap De Voorkempen. Ondanks de moeilijke bereikbaarheid zijn de nodige werken intussen uitgevoerd. Het ven vormt een belangrijke verbinding tussen natuurgebieden en poelen in de regio.
3: Je dak vakkundig isoleren? Dan moet je zeker A. Michielsen en Zonen contacteren. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: voordelen aller aard. Dat is Chinees voor mij, hè. En daar heeft Victoria Verzekering een oplossing voor. IGAR. Zo wordt alles rechtstreeks geregeld met uw boekhouder. En dan hitten deze taart voor plezante dingen. Zeg, Janine, geef maar nog eens een pint.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn. Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
2: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
3: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta, als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
4: Argenta, zo simpel kan het zijn.
5: Ontdek de Marie Miro Concept Store op de Bredabaan 289B in Brasschaat. Marie Miro staat voor Belgische mode. Vrouwelijke silhouetten voor alle kleedmomenten. Kom langs, laat je persoonlijk adviseren en ontvang tijdens de openingsmaand bij elke aankoop een bruisende attentie van Marie Miro.
6: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 2 uur.
7: Goedemiddag. De vakbonden reageren met ongeloof op de aangekondigde ontslagen bij farmabedrijf GSK. Het personeel hoorde vanmorgen op een bijzondere ondernemingsraad dat GSK 1200 van de 8500 jobs in ons land wil schrappen door de buitenlandse concurrentie en de Amerikaanse importtaxen. De klap is harder dan verwacht, dat zegt Koen de Kinder van de Christelijke Vakbond.
8: Gezien de situatie momenteel in de chemische sector hadden we wel natuurlijk een voorgevoel, maar we hadden absoluut niet verwacht dat het over 10% van het personeel zou gaan zijn. We zien ook dat de GSK vorig jaar nog 5,7 miljard aan dividenden heeft uitgekeerd aan haar aandeelhouders.
7: De vakbonden gaan met de directie in gesprek om nog jobs te redden. De leerkracht die vorige maand ontslagen werd omdat ze haar hoofddoek bleef dragen, gaat in beroep. Haar advocaat noemt het ontslag een onrechtvaardige en ongeldige maatregel. Haar beroep komt begin december voor. Sinds 2024 mogen leerkrachten in het provinciaal onderwijs in Oost-Vlaanderen geen zichtbare religieuze en levensbeschouwelijke symbolen meer dragen. En wielrenner Sandrine Tas heeft de eerste rit gewonnen in de Eneco Tour en pakt ook de leiderstrui. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Charlotte Kohl. Tas neemt de leiderstrui over van de Nederlandse Lieke Nooyen, die gisteren de proloog won. Het is het eerste jaar als profwielrenster voor Sandrine Tas, daarvoor schaatste ze. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
9: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimer voertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
10: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Buiten wat frisser, Keurslager De Mulder maakt het weer lekker gezellig binnen. Een dampend stoofpotje, een smaakvolle ovenschotel of een heerlijk huisbereide maaltijd. Bij Keurslager De Mulder vind je alles voor echt comfortfood. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Een 22-jarige man met Nederlandse nationaliteit is aangehouden op verdenking van een aanslag met een brandbom in Deurne. Die werd vorig jaar tegen de voordeur van een woning in de Bosselaarstraat gegooid. De bewoners konden het vuur zelf blussen. Speurders konden de verdachte nadien identificeren nadat hij zich vermoedelijk met een gehuurde deelstep had verplaatst. Hij werd aan ons land overgeleverd en zit voorlopig in de cel. Stad Antwerpen vraagt de NMBS om de wateroverlast en technische problemen onder het Koningin Astridplein structureel aan te pakken. De openbare toiletten zijn geregeld buiten gebruik en in de ondergrondse doorgang staan plassen. Volgens schepen Ken Cassier keren de problemen terug na tijdelijke herstellingen. De NMBS zegt de klachten te zullen bespreken in de gezamenlijke werkgroep met de stad. Bouwheer Landis heeft een vergunning gekregen voor 5 overkappingen van de Antwerpse ring tussen Merksem en Borgerhout. Het gaat onder meer om Kap Groen Hart, Kap Dam en Kap Schijnvallei. De overkappingen maken deel uit van de Oosterweelverbinding en moeten wijken opnieuw met elkaar verbinden. Boven de ring is ook ruimte voorzien voor groen- en ringparken. Historisch letterkundige Laurent Breesloos uit Kapellen staat in de finale van de Vlaamse PhD Cup. Op 21 oktober brengt hij in Gent zijn onderzoek over emoties in middeleeuwse ridderverhalen in 3 minuten. Onder de titel Waarom ridders zonder schaamte huilden. Hij toont in dat korte betoog aan dat ridders hun gevoelens niet onderdrukten, maar in die tijd al op een gepaste manier wisten te uiten. Het publiek kan tot 21 oktober om 5 uur 's middags op hem stemmen via phdcup.be.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Voor de koffiekoeken van Manus maak ik met plezier een ommetje.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
1: De rug naar de muziek. Met minimaal 25.

0: zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be.
1: Leuk hè, die zon. Maar soms mag het toch wat minder. PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in zonwering. Van screens en zonnetenten tot terrasoverkappingen. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
2: Ken jij Garden Passion? Dan ken je ook onze passie voor tuinen. Vandaag groeit Garden Passion verder uit onder de naam Green Quality. Het gekende team, de kwaliteit en aandacht voor het project blijft in de vertrouwde handen. Van ontwerp tot aanleg en onderhoud. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality en Garden Passion. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
3: Dag Robert. Stoeren we niet?
4: Nee, kom binnen.
3: Onze kleine is er ook bij.
4: Hallo.
3: Ja, zijn kettingen van zo'n commune, hè? Dat past niet meer. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
4: 1924 euro.
5: Zoveel! Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, here I come.
6: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93.
7: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
8: Vertel, mijn zoon. Was het de drank?
7: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
8: Begrijpelijk. Bettien, wees gegroetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
9: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
10: Keer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
11: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimer voertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
12: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 3 uur.
13: Goedemiddag. YouTuber Acid moet voor de rechter verschijnen voor elektronische belaging. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Alles draait rond een video waarin Nathan van der Gunst, dat is hoe hij echt heet, de naam noemt van een Leuvense student gynaecologie. Die was vrijgesproken in een verkrachtingszaak. Daarop startte het parket een onderzoek. Acid kreeg voor gelijkaardige feiten eerder al eens 3 maanden cel met uitstel. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe proces start. Bijna 8 op de 10 Vlaamse kinderdagverblijven zijn in orde met de nieuwe strengere regels die gelden vanaf volgend jaar. Vanaf 1 januari mag een begeleider nog maximaal 7 kinderen opvangen. Bij baby's jonger dan 1 jaar geldt een limiet van 5 kinderen. Je hoort bevoegd minister Genee.
14: Als je minder kinderen per begeleider hebt, dan hebben mensen gewoon meer tijd om met de kindjes bezig te zijn. De werkdruk daalt en dat is gewoon goed voor de kwaliteit van onze opvang.
13: In totaal werken er ruim 21.000 mensen in de kinderopvang. De leerkracht die vorige maand ontslagen werd omdat ze haar hoofddoek bleef dragen, gaat in beroep. Haar advocaat noemt het ontslag een onrechtvaardige en ongeldige maatregel. Haar beroep komt begin december voor. Sinds 2024 mogen leerkrachten in het provinciaal onderwijs in Oost-Vlaanderen geen zichtbare religieuze en levensbeschouwelijke symbolen meer dragen. En sport op het WK baanwielrennen in China heeft onze landgenote Helene Hesters niet kunnen stunten in de scratch. Ze werd 21ste. Hesters is Europees kampioene op dat onderdeel en probeerde te verrassen met een aanval, maar werd in de slotronde ingehaald. De Nederlandse Lorena Wiebes pakte haar 3e wereldtitel op rij. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
12: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Kies bewust voor lokaal. Bij Keurslager De Mulder geloven we in de korte keten. Wij selecteren onze producten op basis van herkomst en duurzaamheid. Zo geniet je van eerlijke, verse kwaliteit van bij ons. Ontdek ons verhaal op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Braschaat.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Bij een botsing tussen twee fietsers op de Noorderlaanbrug in Antwerpen is dinsdagmiddag één van beide ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Hoe het ongeval tussen beide fietsers kon gebeuren, is nog onduidelijk. In onze provincie gebeurden de eerste 9 maanden van dit jaar 262 nachtelijke weekendongevallen, 4% minder dan vorig jaar. Ook het aantal dodelijke slachtoffers en zwaargewonden is gedaald. Toch reed bijna 14% van de gecontroleerde bestuurders te snel en dat was vorig jaar maar 9%. Bij alcoholcontroles zijn 981 bestuurders betrapt. Bijna de helft van de geteste bestuurders bleek onder invloed van drugs. Gouverneur Berks noemt verkeersveiligheid nog altijd een absolute prioriteit. Stichting Maritiem Patrimonium zoekt vrijwilligers om 2 historische schepen op de Antwerpse droogdokkensite te helpen restaureren. Het gaat om de mijnenveger M477 Oudenaarde en het lichtschip Westhinder 3. Wie wil helpen kan op dinsdag aan beide schepen aan de slag en op donderdag op de Westhinder alleen. Ook wie maar af en toe tijd heeft is welkom. Meer informatie via secretariaat@mpmstichting.be. De vertrouwde fotokaders aan de roltrappen van de Antwerpse voetgangerstunnel zijn tijdelijk verwijderd. De kaders op rechteroever gaan weg voor renovatie. Die op linkeroever worden nu donderdag weggehaald. Tegelijk worden de tegels in de trappenhallen schoongemaakt. De kaders keren na de renovatie van de roltrappen wel terug, maar wanneer is nog niet bekend.
3: Lekkende daken? Die komt A. Michielsen en Zonen voor je maken. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Weet je wat het mooiste is aan huishoudhulp zijn? Die glimlach als je klaar bent. Bij Comfort Home zorgen ze ook voor jou. Je verdient meer dan gemiddeld en krijgt tot 8 euro maaltijdchecks per dag. Zin in een job waar je gewaardeerd wordt? Comfort Home. Solliciteer via comforthome.be.
1: Ontdek de Marinero Concept Store op de Bredabaan 289B in Brasschaat. Marinero staat voor Belgische mode, vrouwelijke silhouetten voor alle kleedmomenten. Kom langs, laat je persoonlijk adviseren en ontvang tijdens de openingsmaand bij elke aankoop een bruisende attentie van Marinero.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 4 uur.
3: Goedemiddag. YouTuber Acid moet voor de rechter verschijnen voor elektronische belaging. Dat heeft de Raadkamer in Brugge beslist. Alles draait rond een video waarin Nathan van der Gunst, dat is hoe hij echt heet, de naam noemt van een Leuvense student gynaecologie die was vrijgesproken in een verkrachtingszaak. Daarop startte het parket een onderzoek. Acid kreeg voor gelijkaardige feiten eerder al eens 3 maanden cel met uitstel. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe proces start. Bijna 8 op de 10 Vlaamse kinderdagverblijven zijn in orde met de nieuwe, strengere regels. Die gelden vanaf volgend jaar. Vanaf 1 januari mag een begeleider nog maximaal 7 kinderen opvangen. Bij baby's jonger dan 1 jaar geldt een limiet van 5 kinderen. Je hoort bevoegd minister Gené.
4: Als je minder kinderen per begeleider hebt, dan hebben mensen gewoon meer tijd om met de kindjes bezig te zijn. De werkdruk daalt en dat is gewoon goed voor de kwaliteit van onze opvang.
3: In totaal werken er ruim 21.000 mensen in de kinderopvang. En onze Belgische tennisvrouwen moeten op zoek naar een nieuwe coach, want Wim Fizet stopt ermee. Dat laat de Tennisbond weten. Fizet begon in februari 2023 en leidde de Yellow Aces naar de finale van de Billie Jean King Cup. Dat is een groot landentoernooi. Dit jaar behaalde de Yellow Aces de kwartfinale. Het is nog niet duidelijk wie Fizet opvolgt. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
5: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Dit is het geluid van heerlijke stoofpotjes. Zodra de dagen korter worden, halen we bij Keurslager de Mulder de smaken van de herfst boven. We hebben alles wat je nodig hebt voor een portie gezelligheid op tafel. Laat die herfst maar komen. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Een 22-jarige man met Nederlandse nationaliteit is aangehouden op verdenking van een aanslag met een brandbom in Deurne. Die werd vorig jaar tegen de voordeur van een woning in de Bosselaarstraat gegooid. De bewoners konden het vuur zelf blussen. Speurders konden de verdachte nadien identificeren nadat hij zich vermoedelijk met een gehuurde deelstep had verplaatst. Hij werd aan ons land overgeleverd en zit voorlopig in de cel. De grote herinrichting van de Carrefour-site aan de Bredabaan en Horstebaan in Schoten gaat voorlopig niet door. Eigenaar Edefco wijst op de moeilijke economische situatie en op het negatieve advies van de gemeente. Onder meer door bekommernissen over verkeersdrukte en de boszone. De gebouwen blijven staan, al komen er mogelijk wel kleinere opknapwerken. De komst van een Burger King-restaurant is nog niet uitgesloten. De gesprekken daarover lopen nog. Bouwheer Landis heeft een vergunning gekregen voor 5 overkappingen van de Antwerpse ring tussen Merksem en Borgerhout. Het gaat onder meer om Kap Groen Hart, Kap Dam en Kap Schijnvallei. De overkappingen maken deel uit van de Oosterweelverbinding en moeten wijken opnieuw met elkaar verbinden. Boven de ring is ook ruimte voorzien voor groen- en ringparken. Stichting Maritiem Patrimonium zoekt vrijwilligers om 2 historische schepen op de Antwerpse droogdokken-site te helpen restaureren. Het gaat om de mijnenveger M477 Oudenaarde en het lichtschip Westhinder 3. Wie wil helpen kan op dinsdag aan beide schepen aan de slag en op donderdag op de Westhinder alleen. Ook wie maar af en toe tijd heeft is welkom. Meer informatie via secretariaat@mpmstichting.be.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Er gaat niets boven een vers gebakken croissant van Manus bij het zondagontbijt.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Ontdek de Marinero Concept Store op de Bredabaan 289B in Brasschaat. Marinero staat voor Belgische mode, vrouwelijke silhouetten voor alle kleedmomenten. Kom langs, laat je persoonlijk adviseren en ontvang tijdens de openingsmaand bij elke aankoop een bruisende attentie van Marinero.
1: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 5 uur.
2: Goedemiddag. De VS boycott Oekraïnse militaire operaties. Verschillende missies zijn namelijk verstoord door verbindingsproblemen met Starlink, een bedrijf van Elon Musk. Door die beperkingen werken bijvoorbeeld drones niet. Defensiespecialist Rob van Herk.
3: Voor Oekraïne is het duidelijk, Elon Musk sluit Starlink af omdat Trump hem dat heeft gevraagd. Trump is namelijk kwaad op Oekraïne omdat het blijft Russische energieinfrastructuur aanvallen. Trump wil meer diesel importeren uit Rusland om zo de dieselprijzen te doen zakken vlak voor de belangrijke midtermverkiezingen waar Trump voor staat.
2: De relatie tussen de VS en Oekraïne was de laatste dagen al verslechterd. Als de beperking blijft, kan dat ook gevolgen hebben voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De vakbonden in ons land hebben actie gevoerd aan de gesloten centra. Dat zijn plaatsen voor mensen die er illegaal zijn en wachten op een terugkeer. De vakbonden protesteerden onder meer tegen het personeelstekort en de toenemende agressie. Je hoort Neil Jacobs van de Socialistische Vakbond.
4: De mensen voelen zich niet meer veilig op de werkvloer. Ze komen met angst werken en dat kan niet de bedoeling zijn dat je met angst aan je werkdag moet beginnen en hopen dat je heel huids terug thuis komt op het einde van de werkdag. Verbale agressie is dagelijkse kost, fysieke agressie. Agressie komt er ook bij zien. Vandaar ook dan de uitval natuurlijk van de mensen.
2: In totaal zijn er 6 gesloten terugkeercentra in ons land. John Porter stopt als CEO van telecombedrijf Telenet na 13 jaar. Dat heeft hij zelf aangekondigd. Onder Porter evolueerde Telenet van kabelbedrijf naar mediabedrijf. Met onder meer de overname van tv-zenders 4 en 5. Het lanceerde samen met TPG Media ook streamingdienst Streams. Porter is 69. De Spaanse Rocío Lorenzo volgt hem op. In de straat van Hormuz is een containerschip op een zeemijn gevaren en gezonken. Dat meldt de Iraanse revolutionaire garde. Het schip had meer dan 2500 containers aan boord. Het is niet duidelijk wat daarin zat. Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari varen er amper schepen door de zeestraat. En Tim Merlier heeft de tweede etappe in de Eneco Tour gewonnen. Dat is een wielerronde door Nederland. Merlier was met voorsprong de beste in de massasprint en haalde het voor de Nederlander Dylan Groenewegen. Gerben Thijssen werd derde. De Zweed Jacob Söderqvist blijft leider. En dan nog dit. Melkkoeien in Vlaanderen geven steeds meer melk. Nu al bijna 10.000 liter per jaar. En dat aantal stijgt elk jaar. Ook de hoeveelheid melk die koeien tijdens hun leven geven neemt alsmaar toe. Gemiddeld zo'n 31 liter per dag. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minima tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
5: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wildpaté zonder confijt, dat zou zonde zijn. Daarom krijg je bij Keurslager De Mulder nu gratis confijt bij je wildpaté. Perfect als voorgerecht of bij een gezellige herfstplank. Dat is herfstig genieten. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: In Costa Rica in Midden-Amerika is ruim 52 kilo cocaïne onderschept in een fruitcontainer die Antwerpen als bestemming had. De drugs zaten verstopt tussen houten transportpallets in de exporthaven van Moín. De vangst maakt deel uit van een grotere antidrugactie waarbij de autoriteiten in Costa Rica al zowat 23 ton cocaïne in beslag hebben genomen. Bij een botsing tussen twee fietsers op de Noorderlaanbrug in Antwerpen is dinsdagmiddag één van beide ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Hoe het ongeval tussen beide fietsers kon gebeuren, is nog onduidelijk. Stad Antwerpen vraagt de NMBS om de wateroverlast en technische problemen onder het Koningin Astridplein structureel aan te pakken. De openbare toiletten zijn geregeld buiten gebruik en in de ondergrondse doorgang staan plassen. Volgens schepen Ken Cassier keren de problemen terug na tijdelijke herstellingen. De NMBS zegt de klachten te zullen bespreken in de gezamenlijke werkgroep met de stad. In onze provincie gebeurden de eerste 9 maanden van dit jaar 262 nachtelijke weekendongevallen, 4% minder dan vorig jaar. Ook het aantal dodelijke slachtoffers en zwaargewonden is gedaald. Toch reed bijna 14% van de gecontroleerde bestuurders te snel en dat was vorig jaar maar 9%. Bij alcoholcontroles zijn 981 bestuurders betrapt. Bijna de helft van de geteste bestuurders bleek onder invloed van drugs. Gouverneur Berks noemt verkeersveiligheid nog altijd een absolute prioriteit. Bij een botsing tussen een tram en een auto op de Noorderlaan in Antwerpen is gisterenmiddag een vrouw van 49 gewond geraakt. Zij bestuurde de personenwagen die betrokken was bij het ongeval. De vrouw verkeert niet in levensgevaar. Hoe de aanrijding kon gebeuren, wordt nog onderzocht.
3: Je gevel laten bekleden? Met A. Michielsen en Zonen ben je 100% tevreden. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Voel jij je ook aan al die zenders waar de presentators vooral zichzelf graag horen? Dan kan onze muziek je vast bekoren. Dit is Park. De radio van bij ons. Van bij ons.

0: Ontdek de Marimero Concept Store op de Bredabaan 289B in Brasschaat. Marimero staat voor Belgische mode, vrouwelijke silhouetten voor alle kleedmomenten. Kom langs, laat je persoonlijk adviseren en ontvang tijdens de openingsmaand bij elke aankoop een bruisende attentie van Marimero. Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria Terheide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
1: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 6 uur.
2: Goedenavond. De VS boycotte Oekraïnse militaire operaties. Verschillende missies zijn namelijk verstoord door verbindingsproblemen met Starlink, een bedrijf van de Amerikaan Elon Musk. Oekraïne gebruikt Starlink onder meer voor drones en de communicatie tussen overheidsdiensten. Maar dat lukt nu niet. Defensiespecialist Rob van Herk verklaart.
3: Voor Oekraïne is het duidelijk, Elon Musk sluit Starlink af omdat Trump hem dat heeft gevraagd. Trump is namelijk kwaad op Oekraïne omdat het blijft Russische energieinfrastructuur aanvallen. Trump wil meer diesel importeren uit Rusland om zo de dieselprijzen te doen zakken vlak voor de belangrijke midtermverkiezingen waar Trump voor staat.
2: De relatie tussen de VS en Oekraïne was de laatste dagen al een pak slechter geworden. Als de beperking er blijft, kan dat ook gevolgen hebben voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het Verbond van Vlaamse Tandartsen betreurt de grote instroom aan buitenlandse tandartsen. Uit cijfers blijkt dat bijna de helft van de nieuwe tandartsen in ons land zijn diploma in het buitenland behaalt. Voorzitter Vincent Koningsveld.
4: In eerste plaats vinden we het jammer voor de eigen jeugd, die dat via een ingangsexamen vaak wat tegengehouden wordt van hun droom, om te mogen starten aan die opleiding. Hetgeen wat we bij de buitenlandse tandartsen vooral betreuren, is dat toch vaststellen dat de taalvereiste van een van de landstalen toch vaak onvoldoende blijkt om in het gewest waar dat je dan in werkt, ja, de patiënt echt te woord te staan.
2: De vakbonden in ons land hebben actie gevoerd aan de gesloten centra. Dat zijn plaatsen voor mensen die hier illegaal zijn en wachten op een terugkeer. De vakbonden protesteerden onder meer tegen het personeelstekort en de toenemende agressie. Je hoort Neil Jacobs van de Socialistische Vakbond.
5: De mensen voelen zich niet meer veilig op de werkvloer. Ze komen met angst werken en dat kan niet de bedoeling zijn dat je met angst aan je werkdag moet beginnen en hopen dat je heel huids terug thuis komt op het einde van de werkdag. Verbale agressie is dagelijkse kost. Fysieke agressie komt er ook bij zien. Vandaar ook dan de uitval natuurlijk van de mensen.
2: In totaal zijn er 6 gesloten terugkeercentra in ons land. In de straat van Hormuz is een containerschip op een zeemijn gevaren en gezonken. Dat meldt de Iraanse revolutionaire garde. Het schip had meer dan 2500 containers aan boord. Het is niet duidelijk wat daarin zat. Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten, eind februari, varen er amper schepen door de zeestraat. En geen nieuwe stunt voor onze landgenoot Sisu Bergs op het tennistoernooi van Shanghai in China. In de 8e finales verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-4. In de 3e ronde versloeg Bergs nog de Spanjaard Carlos Alcaraz, dat is de nummer 3 van de wereld. Bergs staat 39ste. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minima tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend wordt het een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
6: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
7: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: zoek naar culinaire inspiratie voor vanavond? Bij Keurslager De Mulder helpen we je graag op weg. Ontdek meer dan 100 heerlijke recepten op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Een 22-jarige man met Nederlandse nationaliteit is aangehouden op verdenking van een aanslag met een brandbom in Deurne. Die werd vorig jaar tegen de voordeur van een woning in de Bosselaarstraat gegooid. De bewoners konden het vuur zelf blussen. Speurders konden de verdachte nadien identificeren nadat hij zich vermoedelijk met een gehuurde deelstep had verplaatst. Hij werd aan ons land overgeleverd en zit voorlopig in de cel. De politie is op zoek naar Rudolf Huyke uit Schoten, een man van 60 die sinds maandag vermist is. Hij vertrok ergens tussen 10:15 en 17:30 uit zijn woning in de Taxanderlei. Huyke is slank gebouwd, 1,82 meter lang en verplaatst zich wellicht met een zwarte Grenville-fiets. Wie informatie heeft over de man of hem nog heeft gezien, kan bellen naar het gratis nummer 0800 30 300. Bouwheer Landis heeft een vergunning gekregen voor 5 overkappingen van de Antwerpse ring tussen Merksem en Borgerhout. Het gaat onder meer om kap Groen Hart, kap Dam en kap Schijnvallei. De overkappingen maken deel uit van de Oosterweelverbinding en moeten wijken opnieuw met elkaar verbinden. Boven de ring is ook ruimte voorzien voor groen- en ringparken. Stichting Maritiem Patrimonium zoekt vrijwilligers om 2 historische schepen op de Antwerpse droogdokkensite te helpen restaureren. Het gaat om de mijnenveger M477 Oudenaarde en het lichtschip Westhinder 3. Wie wil helpen kan op dinsdag aan beide schepen aan de slag en op donderdag op de Westhinder alleen. Ook wie maar af en toe tijd heeft is welkom. Meer informatie via secretariaat@mpmstichting.be. Op vrijdag 23 oktober organiseert jeugdhuis Hopnop uit Brasschaat de Nacht van de Jeugdbeweging. Jongeren kunnen dan in uniform komen dansen in de Ruiterhal met onder meer ARN, Norel en Alles Kapot Soundsystem achter de draaitafels. De fuif begint om 9 uur 's avonds en eindigt om 3 uur 's nachts. Tickets voor het feest kosten je €5 en die zijn te koop via hopnop.be.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Onlangs kreeg ik een ontbijtmand van Manus cadeau. Dat was puur genieten.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapelle en Stabroek ook met degustatieruimte.
1: Terug naar de muziek. Met minimaal 25.

0: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
1: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta, als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
2: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Mijn maat die zei tegen mij, is die van Ellen al gedekt? Ik heb nu een dag direct een blauwe oog verkocht. Hè? En dan blijkt dat hij het over verzekeringen had. Ha, hij zei, bel maar naar de Leo van Victoria. Die komt dat toos allemaal uitleggen. Dat is een gerief, zo'n Leo.
4: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
5: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort. Op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
6: Een mooie tuin begint met een goed plan en een partner die je kan vertrouwen. Bij Green Quality begeleiden we je, van ontwerp tot aanleg of onderhoud. Met ervaring, vakmanschap en oog voor detail creëren we buitenruimtes waar je jarenlang van geniet. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
7: En deze medaillonneke, och manneke, dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de grunkplut. En dat horlogeke, gezien begot nog niet wat duur het is, dat mag ook weg.
8: Wel, omdat het goud zo hoog staat, is dat opgeteld 1600 euro.
7: Wat zei het hem? 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert den Expert. 03-226-93-93.
9: Ontdek de Marimero Concept Store op de Bredabaan 289B in Brasschaat. Marimero staat voor Belgische mode, vrouwelijke silhouetten voor alle kleedmomenten. Kom langs, laat je persoonlijk adviseren en ontvang tijdens de openingsmaand bij elke aankoop een bruisende attentie van Marimero.
10: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 7 uur.
11: Goedenavond. Premier De Wever wil eerst een akkoord over de begroting van volgend jaar voor hij het begrotingstekort in het algemeen aanpakt. Dat meldt VTM Nieuws. Normaal stelde De Wever zijn begroting gisteren voor in de Kamer, maar dat moest hij uitstellen, want het overleg zit nog altijd muurvast. Politiek journalist Karel Latré.
12: Het was dus eigenlijk één grote zoektocht naar 10 miljard euro in 2029. Wel, hij wil eerst een deelakkoord over 2027. 3-4 miljard euro al zoeken om al een tikje de begroting van volgend jaar te verbeteren en zo een sterk signaal te geven aan de financiële markten die anders hogere rentes zouden kunnen betekenen voor onze staatsschuld.
11: In Antwerpen zijn 3 mannen veroordeeld tot 20 maanden cel voor een poging tot inbraak bij ex-rode duivel Toby Alderweireld. Dat heeft de correctionele rechtbank beslist. De feiten dateren van eind 2024. De vrouw van Alderweireld was thuis en zag op camerabeelden dat er 3 personen aan haar keuken stonden. Daarop stak ze de lichten aan en zijn de mannen weggevlucht. Ze kwamen vandaag ook niet opdagen voor het proces. Het Verbond van Vlaamse Tandartsen betreurt de grote instroom aan buitenlandse tandartsen. Uit cijfers blijkt dat bijna de helft van de nieuwe tandartsen in ons land zijn diploma in het buitenland behaalt. Voorzitter Vincent Koningsveld.
13: In eerste plaats vinden we het jammer voor de eigen jeugd, die dat via een ingangsexamen vaak wat tegengehouden wordt van hun droom, om te mogen starten aan die opleiding. Hetgeen wat we bij de buitenlandse tandartsen vooral betreuren, is dat toch vaststellen dat de taalvereiste van een van de landstalen toch vaak onvoldoende blijkt om in het gewest waar dat je dan in werkt, de patiënt echt te woord te staan.
11: In Duitsland is het vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken in de treinstations. Dat heeft de Duitse spoorwegmaatschappij bekendgemaakt. Het moet ervoor zorgen dat stations properder en veiliger zijn. In totaal zijn er zo'n 5700 treinstations in Duitsland. En geen nieuwe stunt voor onze landgenoot Sisu Bergs op het tennistoernooi van Shanghai in China. In de achtste finales verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-4. In de derde ronde versloeg Bergs nog de Spanjaard Carlos Alcaraz. Dat is de nummer 3 van de wereld. Bergs staat 39ste. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minima tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend wordt het een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
14: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat, aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
10: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Weet je wanneer een job echt goed zit? Als je elke ochtend met goesting vertrekt. Bij Comfort Home werk je dicht bij huis, verdien je meer dan elders en staan je kantoorcollega's altijd voor je klaar. Zin in een warme job? Comfort Home. Solliciteer vandaag via comforthome.be.
1: Ontdek de Marinero Concept Store op de Bredabaan 289B in Brasschaat. Marinero staat voor Belgische mode, vrouwelijke silhouetten voor alle kleedmomenten. Kom langs, laat je persoonlijk adviseren en ontvang tijdens de openingsmaand bij elke aankoop een bruisende attentie van Marinero.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 8 uur.
3: Goedenavond. Premier De Wever wil eerst een akkoord over de begroting van volgend jaar voor hij het begrotingstekort in het algemeen aanpakt. Dat meldt VTM Nieuws. Normaal stelde De Wever zijn begroting gisteren voor in de Kamer, maar dat moest hij uitstellen. Want het overleg zit nog altijd muurvast. Politiek journalist Karel Latré.
4: Het was dus eigenlijk één grote zoektocht naar 10 miljard euro in 2029. Wel, hij wil eerst een deelakkoord over 2027. 3-4 miljard euro wil zoeken om al een tikje de begroting van volgend jaar te verbeteren en zo een sterk signaal te geven aan de financiële markten die anders hogere rentes zouden kunnen betekenen voor onze staatsschuld.
3: De BTW-hervorming verdwijnt daardoor voorlopig van tafel omdat die pas op langere termijn nodig is. In Antwerpen zijn 3 mannen veroordeeld tot 20 maanden cel voor een poging tot inbraak bij ex-rode duivel Toby Alderweireld. Dat heeft de correctionele rechtbank beslist. De feiten dateren van eind 2024. De vrouw van Alderweireld was thuis en zag op camerabeelden dat er 3 personen aan haar keuken stonden. Daarop stak ze de lichten aan en zijn de mannen weggevlucht. Ze kwamen vandaag ook niet opdagen voor het proces. En streamingdienst Netflix schrapt zo'n 1000 banen. Dat laten de 2 CEO's weten in een mail naar het personeel. Het komt omdat het bedrijf trager groeit dan verwacht. In totaal werken er zo'n 16.000 mensen voor Netflix. Zo'n 325 miljoen gezinnen hebben een Netflix-account. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minima tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend wordt het een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
5: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist, dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist. De Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk. Grote merken, kleine prijzen.
1: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland. Een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be.
2: Niet zo leuk, hè? Muggen en vliegen binnen.
3: PNM uit Capelle is gespecialiseerd in vliegenramen. Zo kan je genieten van frisse lucht zonder vliegen en muggen. PNM maakt vliegenramen op maat en plaatst ze. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
4: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 9 uur.
5: Goedenavond. Premier Bart De Wever schrapt de BTW-hervorming in zijn nieuwe begrotingsvoorstellen. Aanleiding is het verzet van de liberalen van MR. De Wever wil zich ook enkel beperken tot de begroting voor 2027 en niet tot 2029 zoals eerst gepland. Zo wil De Wever vermijden dat ons land volgend jaar moet starten met een noodbegroting. Politiek journalist Karel Latre.
6: Niet elke partij staat hiervoor te springen, maar zeg maar eens nee tegen zo'n aanpak waarmee je wat zekerheid wil inbouwen tegen een grote rentesneeuwbal die komt of rentes op onze staatsschuld die op springen staan. Dat is moeilijk om nu nee te zeggen, ook al liggen maatregelen om aan dat bedrag te geraken volgend jaar misschien wel moeilijk voor de partijen.
5: In totaal zou het gaan om zo'n 4 miljard euro aan besparingen. De Brusselse agent die gisteren doodgeschoten is, is mogelijk het slachtoffer van een drugsdiefstal tussen twee bendes. Dat onderzoekt het parket. Journaliste Nathalie Dijk.
7: We horen dat dit toch een soort ripdeal is tussen twee rivaliserende drugsbendes, waarbij dus de ene bende de andere bende bestolen heeft, een wagen die vol drugs zet, en de andere bende dan eigenlijk als een zekere wraakactie de politie heeft verwittigd met alle gevolgen van dien.
5: Eerder vandaag deed de politie nog huiszoekingen bij drie verdachten. De stad Brussel heeft ook een rouwregister geopend. En streamingdienst Netflix schrapt zo'n 1000 banen. Dat laten de twee CEO's weten in een mail naar het personeel. Het komt omdat het bedrijf trager groeit dan verwacht. In totaal werken er zo'n 16.000 mensen voor Netflix. Zo'n 325 miljoen gezinnen hebben een Netflix-account. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
8: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
9: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
1: Een tuin is een plek om van te genieten, zowel thuis als op je bedrijf. Kies daarom voor Green Quality. Van ontwerp en aanleg tot professioneel onderhoud. Eén ervaren team, één aanspreekpunt, één passie voor kwaliteit. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 10 uur.
3: Goedenavond. De Brusselse agent die gisteren doodgeschoten is, is mogelijk het slachtoffer van een drugsdiefstal tussen twee bendes. Dat onderzoekt het parquet. Journaliste Nathalie Dijk.
4: We horen dat dit toch een soort ripdeal is tussen twee rivaliserende drugsbendes, waarbij dus de ene bende de andere bende bestolen heeft, een wagen die vol drugs zet, en de andere bende dan eigenlijk als een zekere wraakactie de politie heeft verwittigd met alle gevolgen van dien.
3: Eerder vandaag deed de politie nog huiszoekingen bij drie verdachten. De stad Brussel heeft ook een rouwregister geopend. In Brussel is het aantal incidenten in metro- en treinstations verminderd dankzij het leger. Dat zegt minister van Defensie Theo Francken in de Kamer. Sinds de start begin april gaat het om een daling van meer dan 16% in metrostations. Voor treinstations is dat zo'n 7%.
5: Slechts een beperkt aantal tussenkomsten deed zich buiten deze infrastructuur voor en had voornamelijk betrekking op politieinterventies, medische noodsituaties of geweldsincidenten. Ik denk dat het absoluut noodzakelijk is dat we dit doen. Situatie, veilige situatie, onder andere in Brussel aan de metro's en in Brussel-Noord, Brussel-Zuid, is gewoon dramatisch.
3: In de Joodse buurt in Antwerpen gaat het om zo'n 160 incidenten. 22 daarvan hadden te maken met antisemitisme. In Frankrijk zijn al bijna 8000 mensen aangehouden bij de onderwijsprotesten. Daarbij zijn er bijna 7000 minderjarigen. Dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van Justitie. Sinds eind september komen jongeren er op straat. Ze vragen meer middelen en klagen over de overvolle klassen, vervallen schoolgebouwen en het lerarentekort. 26 mensen zitten voorlopig in de cel. Het federaal parquet in ons land heeft verschillende huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar witwassen. Mogelijk gelinkt aan de Congolese president Félix Tshisekedi. Dat meldt La Libre Belgique en het parquet bevestigt het. Vorig jaar legden verschillende Congolese partijen klacht neer tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk welke familieleden betrokken zijn. Vanavond en vannacht blijft het droog, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
6: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
2: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Weet je waarom zoveel mensen voor Comfort Home kiezen? Omdat we respect tonen voor klant en huishoudhulp. Dankzij betere loonvoorwaarden en extra ondersteuning blijven onze hulpen gemotiveerd. En zo bouwen wij aan samenwerkingen die jaren meegaan. Comfort Home. Vraag vandaag nog je hulp aan via comforthome.be.
1: Nou, gezellig dat jullie er opnieuw waren. En dat is weer een hartstikke mooi bedrag. Momentje, ik neem vast de documenten.
2: Nou, hartstikke. Heb je dat gehoord, Louis? Denk dat dat een Hollander is. Tel uw geld nog eens.
1: Kijk, het document is ondertekend. Waarvoor dank, lieve vrienden.
2: Dat is jij gedaan, Robert. Nou, bedankt. En doei. Een Hollander begot. Maar wel een sympatheken, hè? Maar tel toch uw geld nog, Maurice Louis.
3: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
4: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
5: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
4: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
6: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 11 uur.
7: Goedenavond. Verschillende jeugdorganisaties in ons land roepen de federale regering op om een oplossing te zoeken voor de 13 Palestijnse studenten in Gaza. Dat schrijven ze in een open brief. De 13 studenten werden geselecteerd voor een beurs, maar krijgen geen visum van de regering. Onder meer omdat MR het dossier blokkeert. Je hoort Anna Roos van de Vlaamse Jeugdraad.
8: Wij zijn er allemaal zo van overtuigd dat die studenten grote meerwaarde kunnen brengen aan de universiteiten, aan de hogescholen en via onderzoek. Maar er is eigenlijk geen enkele logische reden om die momenteel niet naar hier te halen. En ik vind het dan ook jammer dat er nu tijdens die politieke spelletjes constant dat die jongeren als pasmunt gebruikt worden, dat die eigenlijk daar zelf niet aan kunnen doen, maar toch de gevolgen ervan moeten ondervinden.
7: Oekraïns president Zelensky zegt dat hij zich verraden voelt door Amerikaans president Trump. Aanleiding zijn de recente uitspraken en aankondigingen van Trump. Onder meer over de aankoop van Russische diesel en de beperkingen van de Starlink-verbinding. Dat zorgde er onder meer voor dat militaire operaties verstoord werden. De verbinding is intussen verbeterd, maar bevat wel nog beperkingen. In Frankrijk zijn al bijna 8000 mensen aangehouden bij de onderwijsprotesten. Onder hen zijn er bijna 7000 minderjarigen. Dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van Justitie. Sinds eind september komen jongeren op straat. Ze vragen meer middelen en klagen over de overvolle klassen, vervallen schoolgebouwen en het lerarentekort. 26 mensen zitten voorlopig in de cel. Vanavond en vannacht blijft het droog, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
9: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Braschaat, aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimervoertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Braschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
10: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Een auto kopen, dat kost een pak geld, jonge jongen. En dan nog onderhoud, nieuw banden.
1: Nou vertelde de Leo van Victoria mij dat je als gewone mens ook een auto kunt leasen. Voor één vast bedrag per maand. Dat is toch ferm? Vanaf na noem ik hem Leo Lease.
2: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
3: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans. Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen. Ontdek de Marie Miro Concept Store op de Bredabaan 289B in Brasschaat. Marie Miro staat voor Belgische mode, vrouwelijke silhouetten voor alle kleedmomenten. Kom langs, laat je persoonlijk adviseren en ontvang tijdens de openingsmaand bij elke aankoop een bruisende attentie van Marie Miro.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van middernacht.
5: Goedenacht. Verschillende jeugdorganisaties in ons land roepen de federale regering op om een oplossing te zoeken voor de 13 Palestijnse studenten in Gaza. Dat schrijven ze in een open brief. De 13 studenten werden geselecteerd voor een beurs, maar krijgen geen visum van de regering. Onder meer omdat de MR het dossier blokkeert. Je hoort Anna Roos van de Vlaamse Jeugdraad.
6: We zijn er allemaal zo van overtuigd dat die studenten grote meerwaarde kunnen brengen aan de universiteiten, aan de hogescholen en via onderzoek. Maar er is eigenlijk geen enkele logische reden om die momenteel niet naar hier te halen. En ik vind het dan ook jammer dat er nu tijdens die politieke spelletjes constant dat die jongeren als pasmunt gebruikt worden, dat die eigenlijk daar zelf niet aan kunnen doen, maar toch de gevolgen ervan moeten ondervinden.
5: Oekraïns president Zelensky zegt dat hij zich verraden voelt door Amerikaans president Trump. Aanleiding zijn de recente uitspraken en aankondigingen van Trump. Onder meer over de aankoop van Russische diesel en de beperkingen van de Starlink-verbinding. Dat zorgde er onder meer voor dat militaire operaties verstoord werden. De verbinding is intussen verbeterd, maar bevat wel nog beperkingen. En het werd een doelpuntrijke avond in de Champions League voetbal. Real Madrid won op de valreep van het Italiaanse AS Roma. Het won met 3-4 nadat het eerst 3-1 achter stond. Manchester City verloor met 2-4 van titelverdediger PSG. Verder verloor Romelu Lukaku met zijn Turkse club Fenerbahce met 6-0 van het Engelse Aston Villa. En won Liverpool met 3-6 van het Oostenrijkse LASK Linz. Vanavond en vannacht blijft het droog, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
7: Winter op Wielen is terug op een gloednieuwe locatie. Kom op zondag 18 oktober naar het bedrijventerrein van Campus Koppens in Brasschaat. Aan de achterzijde van de Koppenskazerne. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags zijn alle oldtimer voertuigen ouder dan 25 jaar welkom. Geniet van prachtige oldtimers, een hapje en een drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en Radiopark is er live bij. Meer weten? Check de Facebookpagina van Winter op Wielen. Winter op Wielen, zondag 18 oktober in Brasschaat. Iedereen welkom, met of zonder oldtimer.
8: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.